0: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat

0: Ik heb liefdevolle ouders en ik kom uit een warm nest. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben geen fijne thuissituatie.
1: Toen mijn vader werd vermoord, ben ik met mijn moeder en mijn zusje gevlucht. We wonen nu in het asielzoekerscentrum. Vooral in het donker ben ik bang.
0: Als wij ze omarmen en weer kind laten zijn, krijgen ze de ruimte om veilig op te groeien. Help mee. Help hen. Help ons. Op hetvergetenkind.nl

0: Elke dag.
1: Dag.
0: Optimaal luistergenot. Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar country zich thuis voelt.
2: En dit is de maandfavoriet op Crossroads.

Eagles Roots Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation dat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit kunnen wij uiteraard alleen maar blijven doen door de ondersteuning van luisteraars, donateurs en sponsors. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging PC's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij uw steun heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend uw donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43 INGB 00045704791. De namen van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

32.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 32.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn en dus niet gewoon kind kunnen zijn. Het Vergeten Kind geeft deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving en organiseert activiteiten waardoor ze weer even kind kunnen zijn. Help mee, help hen, help ons. Bezoek onze website en word donateur.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Ik zat elke zondag gezellig met mijn hele familie aan tafel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland groeien op in een gezin waar het niet zo gezellig is.
1: Bij ons thuis was er altijd ruzie. Mijn moeder hoort soms stemmen in haar hoofd. Dan schreeuwt ze en gooit ze spullen door de kamer. Ik verstopte me altijd in de kast.
0: Als wij ze nu omarmen, weer kind laten zijn, kunnen zij straks hun eigen dromen waarmaken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

0: Dankjewel.
1: Hey, ik ben Ina Rose en je luistert naar Crossroads Country Radio.

country klassiekers. Line dance muziek. Maar ook de allernieuwste country hits. Je hoort ze allemaal. Hier op Crossroads Country Radio.

0: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.

0: Hi, this is James Infeld from Los Angeles to Nashville and from Nashville to the Netherlands. Y'all listening to Crossroads Country Radio, the country station of the Netherlands.
1: Bram kwam in een 24-uursinstelling terecht nadat zijn vader hem van het balkon had gegooid. Sophie verblijft in een vrouwenopvang, omdat ze dagelijks moest toezien hoe haar vader haar moeder bont en blauw sloeg. Tariq heeft nooit ergens anders gewoond dan in een asielzoekerscentrum. Net als zijn zus is hij er geboren. Buren brachten Rosa met haar moeder naar het ziekenhuis. Sinds 3 maanden woont ze in een vrouwenopvang. Rachid woont in de maatschappelijke opvang omdat zijn ouders de woonlasten niet meer konden betalen. Sherida is uit huis geplaatst omdat haar vader haar regelmatig opsloot en misbruikte. David is na een kort verblijf bij 2 pleeggezinnen tijdelijk in een 24-uursinstelling geplaatst. Igor werd na zijn geboorte direct weggenomen bij zijn verslaafde moeder en moest afkicken in een crisisopvanghuis. 31.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 31.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn en dus niet gewoon kind kunnen zijn. Wij geven deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving. Help mee. Help hen. Help ons. Kijk op weekvanhetvergetenkind.nl. Een initiatief van de Guus Schenederhorst Foundation.

0: Hi, this is Marley Scott. You're listening to Crossroads Country Radio.
1: 32.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 32.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn en dus niet gewoon kind kunnen zijn. Het Vergeten Kind geeft deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving en organiseert activiteiten waardoor ze weer even kind kunnen zijn. Help mee, help hen, help ons. Bezoek onze website en word donateur.

Amsterdam presenteert iedere vrijdag Green Heart Country. Een programma met meer dan de helft nieuw werk en met items zoals CD van de Week, Superstar en Oldtimer. Maar ook behandelt Hans van Dam iedere keer een thema in zijn programma. Dit kan variëren van treinen, bomen, bloemen, vogels en andere dieren tot aan oorlog en vrede, vader- en moederdag en nog veel meer. Daarnaast is er ook af en toe een special te horen, zoals onder andere een gospel special en winter special. Green Heart Country is er iedere vrijdag te beluisteren van 6 tot 8 uur 's avonds hier op Crossroads Country Radio.

0: iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.
1: Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar alle soorten country zich thuis voelen.
2: Crossroads Radio op de zaterdag.

Goedemorgen luisteraars. Ik dacht dat ik door mijn Barbara's heen was, maar ik vond een afsprakenbriefje van vroeger en kon zomaar weer een heel uur vullen. En de eerste van Barbara deel 4 was Barbara Clarkson met Woman in Love. Ze maakte in 1971 een singeltje en een jaar later nog eentje, maar meer ook niet. Maar ik denk toch dat het dezelfde is als Barbara Ellen Clarkson. Je leeft van 1939 tot 2023 en nog een award heeft gewonnen voor Songwriter.

Ik had die portie van Barbara Deen weggelegd omdat hij te lang was. Maar het moest er toch maar bij. De song van Woody Guthrie over het vliegtuigongeluk bij Los Gatos, waarbij de inzittende gastarbeiders werden behandeld als vee. Haar echte naam was Barbara Spielman en ze zong 18 albums vol en overleed in 2026 op een 97-jarige leeftijd. En Brenda of Barbara Joyce maakte een singeltje in 65, 2 jaar later nog een en toen pas 11 jaar later de volgende. En in 79 haar laatste. Ik nam van haar There They Go, haar eerste. En toen kwam de Fuzzy Mountain String Band met Barbara's Fancy van de LP Summer, Oaks and Porch. Ze waren begin jaren 70 actief, waar in 1995 verscheen er zomaar weer een cd van ze. Met 33 songs notabene die ook al op een van die 2 vroegere stonden.

Joe Melson noemde zijn lied gewoon simpel Barbara. Hij werd in 1935 geboren in Bonham, Texas, als zoon van een sharecropper. Een armboerengezin dus. Discos kent 12 singles van hem uit de jaren 60. Ik had het toch meer gegund. Hij werkte veel samen met Roy Orbison. En Neil Sedaka is er eentje van wie ik vind dat hij bij de country hoort. Maar ja, menigeen zal het daar wel niet mee eens zijn. Maar hij zong over My Best Friend Barbara, dus moest hij wel meedoen. En toen kwam dat vreselijk mooie Voor Barbara van Andy Stedman. Ik zal na het programma nog eens een keertje draaien voor mezelf. Andy, zelf mandoline, Michael Cleveland fiddle, maar wie opende er nu? Ik vond hem geweldig en heb hem toen ik het programma maakte zeker 6 keer afgespeeld.

Ian Noe zong Barbara's Song. Die had hij blijkbaar even van haar geleend. Hij is een singer-songwriter uit Beattyville, Kentucky, die vrij recent 3 cd's heeft gemaakt. En Dave Dudley beweerde: I was country before I met Barbara Mandrell. Ik weet niet wanneer ze elkaar hebben ontmoet, maar hij maakte zijn eerste plaatje in 1950 en toen was Barbara nog maar 1 jaar oud. Dus het zal kloppen. En Barbara Joy draaide ik al eerder een keer, maar Eddie Noack schreef het en zong het ook als eerste. Dus wilde ik hem ook nog een keertje laten horen.

John McEwen en Jim Ibbotson zongen en speelden over de Blue Ridge Cabin Home, want het koortje bestond uit Jill DeLage, John Brady, Redbo en Barbara Henry. En staat er deze stories en songs en dit is het enige nummer waar dat koortje is te horen. En de Pine Box Boys hadden no room voor Barbara. Zij zouden country, Cajun en bluegrass maken, maar hier waren ze meer aan het grappen maken. En Kevin Spencer maakte in 2014 de cd's Songs for His Mom and Dad Spencer. En die dad heette JB, dat zal voor Jacob staan, en moeder Barbara. En u hoorde hen met de sacred song The Lord Invited Me To Go.

De Downhill Strugglers hadden een lied dat ze Fate of Santa Barbara noemden. Het lot van de stad in Californië. Een mooie stad met een goede universiteit die wel samenwerkt met de VU in Amsterdam. En toen had ik er nog eentje van Andy Stedman, Barbara in the Morning. Maar die vond ik lang niet zo mooi als de vorige van hem. Ik heb Ronnie Millsap nog, die staat aan zee en zingt ook over Santa Barbara. Hij is van januari 78 en het is een mooi liedje. En Bobby V, maar die heeft een slechte ervaring met haar. Please don't ask about Barbara. En dat was dan de vierdelige special over Barbara. Bye, bye, Barbara. En tot u, tot straks. Er wordt trouwens gezongen door Marco Eskens.

0: Als je het hier niet al hebt, dan hoor je het nergens. Dit is Crossroads Country Radio.
1: Crossroads Radio op de zaterdagmorgen. 3 uur lang traditionele country en pure bluegrass. Samengesteld, gemonteerd en gepresenteerd door Hans van der Veen. Voor iedereen. En om te reageren, doe dan naar hans@vdveen.org.

0: losing you. And I'm a sadder, lonelier man than I ever thought any man could be. But even in my loneliness, even as I walk the haunting trail of memory, even for all the pain that I'm feeling right now, never once will I ever regret having had the chance of loving you.
1: Vorige week deden we deel 1 van de hits en hitjes van 1967. En daarin dacht ik maar even alle nummer 1 hits van de USA te kunnen doen. Maar het waren er te veel. Bill Anderson en Jan Howard moesten nog wachten. Met For Loving You stonden ze de laatste 2 weken van het jaar op 1. Zo, dat is klaar. Maar nu gaan we naar Canada. MUZIEK

Canada dus in 1967. Op 5 december 66 waren de Mercy Brothers bovenaan gekomen met Whistling on the River. Ze zouden blijven tot en met 14 januari en op 25 februari nog voor 1 week terugkomen. 3 broers uit Canada natuurlijk met een paar vrienden die 16 LP's zouden maken. 21 januari kwam Kerry Buck op kop met The Weatherman. Hij zou er 5 weken blijven staan. 8 albums maakte hij slechts, maar hij deed heel veel voor de muziekindustrie. Hij was nog maar 63 toen hij in 2003 overleed. En Odie Workman stond op 4 en 11 maart op 1 met Take This Heart of Mine. Van hem kennen we slechts 6 singeltjes. Maar dat zegt niet alles, want van Canadese artiesten weten we de helft nog niet.

Nog een bij ons totaal onbekende ster, Bambi of Bambi Lynn met Whirlpool, 2 weken aan kop. Discos kent van haar 1 LP en 5 singles, maar zij genoot ook vooral regionale bekendheid. Ze was notabene geboren in de States en woonde daar ook de meeste tijd. En Johnny Ellis kwam uit Cochrane, Ontario, maar reisde naar Nashville om een plaatje te maken. Met dat 10-foot pool kwam hij in Canada ook nog 3 weken bovenaan in de country hit parade. En Jimmy Arthur Orch was een rockabilly uit Alberta die nog 9 LP's op zijn naam heeft staan. Irene Cheyenne stond in april 3 weken op 1.

Nog eentje van de Mercy Brothers, Uncle Tom, in mei 3 weken bovenaan. En Johnny Burg kwam uit Nieuw-Brunswick, was zanger, gitarist en bassist en maakte 9 LP's. I Can't Even Do Wrong Right stond de hele maand juni op kop, 5 weken lang. En van Johnny Clark kent de disco slechts 1 singeltje, It's Just About Over. En daarmee stond hij 3 weken bovenaan in Canada. Ja, dan stop je er toch niet mee. Hij maakt in elk geval nog 1 LP.

29 juli, Bud Roberts viert voor 2 weken met die Elken Run. Hij kwam uit New Brunswick, maakte 2 LP's en was ook nog lid van de Bordermen, een country rockgroep. En de Rainfills was een duo, het echtpaar Morris en Dot Rainfill uit St. Catharines, Ontario. We kennen 2 LP's van hen en ze stonden 3 weken op kop met I Got What I Wanted. En Lynn Jones stond alleen op 2 september bovenaan met Take the Bad with the Good. Ze zou gaan studeren aan de Sorbonne in Parijs, maar leek toen ineens dat succes met zingen te hebben. En toen het succes stopte, ging ze in het onderwijs werken.

Diane Lake, haar voornaam mag je met één of met twee N's schrijven. The Sound That Makes Me Blue stond de hele maand september op kop, 4 weken lang. En in haar jonge jaren fungeerde ze nog een poos als drummer voor Patsy Cline. Orphan Prophet kennen we. Hij kwam uit Edwards, Ontario, werd ook wel de Canadian Plog Boy genoemd. Toen hij 22 was, werd hij prof. Hij overleed, ja, zanger. Hij overleed in 84 en was toen nog maar 61. Zijn Human Nature stond 2 weken op 1. En toen kwam Lucille Starr. 12 jaar na de Friends Song en 2 jaar na Colinda zong ze Too Far Gone. En stond er 3 weken mee op de hoogste plaats. Billy Sherrill had het voor haar geschreven en het zou nog vaak worden gecoverd.

Ja, en toen kwamen de Yankees, David Houston, 3 weken met You Mean the World to Me. Het enige nummer in de lijst dat ook in de USA aardig succes had. Lynn Anderson zou het een jaar later ook nog goed mee doen. Marty Robbins, 1 week op 2 december met The Curl with the Cardinians in Her Hair. In de States deed het niks, hoewel het nog op 2 singles was verschenen. En ook 1 week Deep Water van Carl Smith. Dat deed in zijn eigen land ook niks, toch vreemd. Ik moet er nog 2. Tommy Hunter, 2 weken op kop met Mary in the Morning. Dat was tenminste weer een Canadees, die het trouwens ook in de States goed deed. Met dit lied haalde Glen Campbell de meeste roem. Hij kwam er 1 maand later mee. En op 30 december 1967 bovenaan in de Country Hit Parade in Canada, Buck Owens met It Takes People Like You. Dan heb ik zelfs nog tijd over. Dan doe ik het maar gewoon eentje die in 67 ook werd uitgebracht. Wat Hank Locklin natuurlijk, de Country Hall of Fame. De volgende keer hebben we het over de nummers 2, 3 enzovoort. Net hoeveel tijd er is. Tot straks.

0: Van Groningen tot Maastricht. Van Den Helden tot Vlissingen. Altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
1: Crossroads Radio op de zaterdagmorgen. 3 uur lang traditionele country en pure bluegrass. Samengesteld, gemonteerd en gepresenteerd door Hans van der Veen. Voor iedereen. En wilt u reageren? Doe dan naar hans@vdveen.org.

Dat uit de Davidson Brothers, van dit wordt deel 6 van de serie Bluegrass Brothers. En zij adviseerden ons, don't give your heart to a rambler. En dat staat op een cd, Raised on the Road. Hamish speelt banjo en fiddle, Lachlan mandoline en fiddle. En de zanger is een gast, Travis List. En in de band zaten verder Randy Koors, Brian Sutton en Dennis Crouch. Ze maakten 4 cd's en de laatste in 2009.

De Gallican Brothers ontdekten dat somebody's been using that thing. Ik weet niet welk ding, maar het kwam uit de jaren 30. We komen ze op verschillende verzamelalbums tegen, maar wie het precies waren is niet te vinden. De Blankenship Brothers waren Floyd en Dennis Blankenship en hun Tears I Cried For You komt van de cd Bluegrass and Rockabilly Kings from Indiana uit 1999. Ze hebben er 3 man begeleiding bij. In 1959 en 1960 brachten ze 7 singles uit en 1 volledig album en hun nummer Mary bereikte de top 10 van de nationale hitlijsten. En de Myton Brothers waren actief in de jaren 50 en kwamen uit Canada. In Walking waren ze samen met de Rodeo All-Stars. Ze heetten Charles en Star Myton.

De Bremer Brothers maakten samen met de Virginia Partners in de jaren 50 een paar singles. Tell Me Truly, Little Darling werd door Troy geschreven en hij speelde banjo. En zijn broer Joyce, ja, zijn broer ja, fiddelde, maar zij waren nog drie man bij, onder wie Lloyd Burke. En Troy zou later in andere bands doorgaan tot zijn dood in 2022. Bobby en Mark Atkins en de True Brothers brachten Ring of Fire. En dat staat op hun cd Back to Back. Informatie is er niet over te vinden, maar dezelfde nummers staan ook op Country Classics uit 2000. En die staat op naam van Bobby Atkins, Mark Atkins en Robin René. En daarin doen ook nog Steve Atkins en Dickie en Danny Miner mee. Dus we hebben weer dubbele brothers. En Bruce en Lee Jones hebben met Carl Story gespeeld en met de Log Cabin Boys. En My Little Girl in Tennessee komt van de LP Lester en samen met de Boys. Ze kwamen uit North Carolina en speelden meer dan 50 jaar samen. Bruce overleed in 2012 en was toen 82, speelde meestal mandoline, maar ook wel fiddle. En Lee speelde doorgaans bas. En ik wil er toch ook nog eentje van ze doen met Carl Story en de Rambling Mountaineers.

En dat waren de Jones Brothers in de herhaling, nu van de LP Bluegrass Sound in Stereo in 1971. Met Carl Story, C.E. Watts of Frankie Belcher, dat is niet duidelijk, en Frank Hamilton. En Bruce speelde inderdaad mandoline en John Lee bas. De Krent Brothers vroegen Tell to Me, all-time muziek van de broers Claude en Jack. Allebei speelden ze ook bij de Geneva Ramblers en waren actief in de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw. Claude gitaar en zang, Jack banjo en mandoline en zang en nog twee man erbij. En de Eubanks Brothers hadden een message for peace, voor vrede, maar op het singeltje staat per ongeluk voor peace, voor stuk. Ze kwamen uit Arkansas en waren actief in de jaren 50. Het waren Marlin, James en Robert Eubanks, plus twee vrienden.

De Feinberg Brothers wezen ons erop. Your saddle is empty, old pal. In Biblio kent 2 cd's van hen. Ik heb er 3. En dit nummer staat op Party for One uit 2018. Ze komen van Long Island en ze heten Rorke, fiddle, Patrick, mandoline. En dat doet vader Ronnie met mee met zijn gitaar. En Terry McGill en Pete Elegant. Ik hoop dat ze doorgaan. De Goodwin Brothers gingen down to the mill. Dit zijn William en Jonathan Goodwin en Kenneth Chase Bush. Ze komen uit Kentucky, debuteerden in 2020 en hebben nu 3 cd's gemaakt. En deze heet If You Hadn't Noticed. In de song werd geschreven door Tim Stafford en Tom Judge. En de Morris Brothers zijn weer wat ouder. Ze waren actief tussen 1935 en 1945 en ze zongen voor ons over One Little Word. Zeke en Wiley komen uit Old Fort, North Carolina. Maar aanvankelijk deed ook nog broer George met ze mee. En de Zeke die trad ook nog op met Charlie Monroe om Bill te vervangen.

De Keene Mountain Brothers hoopten op Some Sweet Day. En dit is een gospel bluegrass band uit Keene Mountain, Virginia, die al meer dan 30 jaar actief is in de regio. Op hun website is niet te lezen hoe ze heten, helaas. En Twisting the Strings van de Sykes Brothers crashte, maar hun LP met deze titel komt toch uit 69. Er zal veel zijn gedraaid waarschijnlijk. Ze waren samen met de Bluegrass Drifters en de namen Jack Sykes banjo, Ollie Sykes mandoline, Ernest Thomas gitaar, Doc Whitfiddle en Mitchell Moser bas. En de Kitchen Girl, de keukenmeid dus, werd bezongen door de Bing Brothers Band en Jake Crack Fiddle. Hun cd Just In Time is van 5 jaar geleden. Het band bestaat uit Mike Bing, mandoline, Charlie Bing, gitaar en Tim Bing, banjo.

De Carter Brothers zongen Take a Whiff on Me. Tim en Danny hadden er een heleboel mensen bij op hun cd Cedar House in 2001. Onder wie Alison Brown, Mike Marshall en Tim O'Brien. Walt Jacobs en andere Carter Brothers brachten de Chic's Special. Walter Jacobs was een bluesmuzikant en heette eigenlijk Walter Vinson. Hij leefde van 1901 tot 1975. Hij was een neef van de broers Chapman, Lonnie Viool, Sam Gitaar en Bo Gitaar en Zang. En Carter klinkt nu eenmaal lekkerder dan Chapman. Charlie McCoy speelde mandoline. En de laatste waren de House Brothers en de Canaan Valley Boys. Hun LP uit 69 had geen titel, de song wel. I Need the Prayer of Those I Love. Hun namen waren Billy en Jerry House en ze speelden gitaar en banjo en hadden er 4 vrienden bij. En zij brengen ons bij de allerlaatste, de Crook Brothers String Band met het droevige bericht My Wife Died Friday Night. Zij begonnen in 1925 en de song werd opgenomen op 5 oktober 28. De namen Herman en Matthew Crook, George Miles, Hick Burnett en banjo-speler Tom Gavins. Ja, en dat was mijn bijdrage voor vandaag. Dus tot de volgende week.

Brett Paisley met American Saturday Night van het gelijknamige album uit 2009. Goedemiddag en welkom bij Country Love. Ja, een American Saturday Night, die kunt u dit weekend beleven wanneer u gaat naar het bluesfestival in Grollo. Want daar treedt Brett Paisley op. Hij is de headliner, of een van de headliners van dit mooie tweedaagse festival. Op dit tweedaagse festival komen behalve Brett Paisley ook de bands Midland, Old Crow Medicine Show, de artiest Jesse Daniel en Amanda Shears van The High Woman. Kortom, genoeg om een programma mee te vullen, want al deze artiesten hebben onlangs ook nieuwe albums of nieuwe songs uitgebracht en die gaan we graag aan u laten horen. Zo bracht Brett Paisley onlangs zijn nieuwe EP uit met de titel Hi-Ho Silverado. Op dat album doet mee David Lee Murphy en samen zingen ze Falling.

geweldig duet van Brad Paisley en Miranda Lambert, Someone Else's Arms. Brad Paisley heeft op zijn website een zogenaamd project genaamd Tacklebox ingericht. Met daarin allerlei mooie songs die bijvoorbeeld over zijn gebleven van albums die uitgebracht zijn. Unreleased material, zoals ze dat noemen. Het is onder andere van de jaren 90. En sommige zijn wat meer recent, zoals dit prachtige duet van Brad Paisley en Miranda Lambert. Het trio Midland is afkomstig uit Texas en werd opgericht in 2014. Ze bestaan uit de zanger en gitarist Mark Weistrash, Jess Carson, ook gitaar en zang, en basgitarist en zanger Cameron Duddy. Hun live optredens staan bekend om hun hoge kwaliteit, want met z'n drieën brengen ze toch wel mooie muziek van een volledige band. Onlangs kwam hun nieuwe album uit met de titel Stages. Van het album is Vaquero de nieuwste single en die gaan we natuurlijk vanmiddag draaien. Evenals het duet wat ze opnamen met Clint Black Up in Texas, Midland.

mooiste country songs hoort u iedere zaterdag en donderdag van 12 tot 1 uur in het programma Country Love. Hier op Crossroads Country Radio.

0: Don't mess with Texas.
1: Zo is het maar net. Midland, ze komen uit Texas, dat mocht u al duidelijk zijn. Hun nieuwe album heet Stages en ze treden ook op het bluesfestival in Grollo. En dat wordt genieten. Net als de Old Crow Medicine Show. Ook zij zijn present dit weekend in Grollo. Ook zij hebben onlangs een nieuw album uitgebracht met de titel Union Made. Vorige week hebben we er al wat van gedraaid en ook vanmiddag weer twee mooie songs van deze band die ooit op straat begon, ontdekt werd door Doc Watson en inmiddels lid is van de Grand Ole Opry. Nou, we've come a long way baby, zeggen ze dan. Union Made, zo gezegd, is hun laatste verschenen album. Wij draaien Rye Whiskey and Beautiful Land, The Old Crow Medicine Show.

Beautiful End. De Old Crow Medicine Show hoorde u van hun laatste album Union Made. Jesse Daniel werd geboren en getogen in Californië. Hij begon zijn carrière als gitarist en drummer. Maar helaas ging zijn carrière niet over het pad van rozen, want hij raakte verslaafd aan de drank en de drugs. Hij belandde in een afkickkliniek en kon daarna zich volledig toe gaan leggen op zijn muziek. Hij bracht inmiddels 5 albums uit, toerde uitgebreid en inmiddels is zijn nieuwe album uit. En dit album is getiteld Son of the San Lorenzo. En volgens Jesse vertelt dit album The Story of My Life tot zover. Ongetwijfeld gaat hij op het bluesfestival in Grollo een aantal songs van dit nieuwe album zingen. Op het album staat namelijk een mooi duet met Charles Wesley Godwin. Time Well Spent for a Man. Die gaan we natuurlijk draaien, net als het prachtige He, Jesse Daniel.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

prachtige stem en een mooi album, Son of the Sound. Lorenzo, u hoorde van dat album, die... Ja, dat Jesse Daniel beïnvloed is door bands als de Eagles en de Flying Burrito Brothers, dat is echt wel te horen in deze song. Mooi ook om te horen dat hij de traditie van deze bands voorzet in zijn muziek. Onze gospel voor vanmiddag, die komt van een damesband wel te verstaan. The High Women noemden ze zichzelf. Ze brachten een paar jaar geleden een album uit. En de dames die de band vormen zijn Amanda Shears, Brandy Carlisle, Natalie Hemby en Maren Morris. Amanda Shears staat eveneens op het Grollo Blues Festival dit weekend. Ongetwijfeld zal ze daar songs vertolken van haar nieuwste album Nobody's Girl. Wij draaien vanmiddag een gospel van het album The High Woman. Heaven is a Honky Tonk.

natuurlijk van Brad Paisley. Maar Windy and Warm is van Chet Atkins. Brad Paisley speelde het voor het album We Still Can't Say Goodbye. A musician's tribute to Chet Atkins. We blijven nog even bij de High Woman en Amanda Shears. Want we draaien natuurlijk nog wel even de titelsong van het album High Woman. Want dat is tenslotte het antwoord op The Highwayman.

Amanda Shears, Brandy Carlile, Natalie Hembley en Maren Morris. En dat zijn de High Women. Het is tijd voor Ray Price, want ook in deze uitzending staan we weer even stil bij de 100ste geboortedag van Ray Price. Vanmiddag een song van het album Welcome to Ray Price Country uit 1985 met Memories to Burn.

De liefde voor de countrymuziek staat centraal in Country Love. Te beluisteren iedere zaterdag en donderdag van 12 tot 1 uur hier op Crossroads Country Radio.

Barbara Mandrell met Standing Room Only. Het komt van haar album This is Barbara Mandrell uit 1976. En dat album viert dit jaar een 50-jarig jubileum. Country Love feliciteert Barbara Mandrell met dit jubileum en met de song die de eerste top 5 country hit voor haar was en waarmee haar carrière eigenlijk begon. We zijn toe aan het eind van dit uur Country Love en we gaan afscheid van u nemen met Blake Shelton, want hij vierde afgelopen donderdag zijn 50ste verjaardag. Ja, ja, Blake Shelton heeft Abraham dus inmiddels gezien. Vorig jaar kwam zijn laatste album For Recreational Use Only uit. Een schitterend album. Life's Been Coming Too Fast. En dat mag je best zeggen als je 50 wordt. Dat is de song waarmee we het weekend ingaan. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week.

You guys sound fucking awesome. One more time. La la la la.

0: Carmen Veneke.
1: Hier John Schetsen.
2: Groetjes van Sam Ramon.
3: Dit is Wim Poolsen.
4: Hi, this is Ashley Robertson.
5: Emma Joanne.
6: Mijn naam is Joris Schepers.
7: Hello, this is Pam McBeth.
8: Hallo, wij zijn Countyland. Deze artiesten en veel meer hoort u in ons uitgebreide programma. Natuurlijk is er ook nog ruimte voor gezelligheid.
5: Tegen de mensen zeggen dat ze vooral naar deze radio moeten luisteren, want de mensen zijn zo super lief en zo gezellig hier. Het moet.
9: En ik vind de ontvangst hier geweldig.
5: Ja.
8: Luister dus elke woensdagavond van 6 tot 8 naar Countyland op Crossroads Country Radio. Of kom langs op www.countyland.nl.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.
1: Hallo, ik ben Dick van Altena. Ook wij, de Nederlandse en Belgische country artiesten, worden vaak gedraaid op Crossroads Country Radio.

In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods. Elke zondagochtend van 9 tot 12 hier op Crossroads Country Radio.

than a prayer.

0: since. No phone, no pool, no pets. Ain't got no cigarettes, but 2 hours.
1: Ik ben Jochem van Gelder en ik heb een vraag voor u. Heeft u wel eens van een energiestofwisselingsziekte gehoord? Nee? Gek hè, dat zo weinig mensen deze ziekte kennen. Bij een energiestofwisselingsziekte worden kinderen snel moe. De ziekte tast spieren, organen aan, zoals hart, lever en nieren. Vaak is het zo erg dat kinderen al op jonge leeftijd sterven. De ziekte is een van de grootste oorzaken van overlijden bij kinderen. En er is nog steeds geen medicijn. En daarom steun ik Energy for All. Want Energy for All zamelt geld in om het onderzoek naar een medicijn te versnellen. Help ook mee, omdat alle kinderen recht hebben op energie. Energy for All. Giro 4403. Jochem van Gelder.

Amsterdam presenteert iedere vrijdag Green Heart Country. Een programma met meer dan de helft nieuw werk en met items zoals CD van de Week, Superstar en Oldtimer. Maar ook behandelt Amsterdam iedere keer een thema in zijn programma. Dit kan variëren van treinen, bomen, bloemen, vogels en andere dieren tot aan oorlog en vrede, vader- en moederdag en nog veel meer. Daarnaast is er ook af en toe een special te horen, zoals onder andere een gospel special en winter special. Green Heart Country is er iedere vrijdag te beluisteren van 6 tot 8 uur 's avonds hier op Crossroads Country Radio.

Ja, welkom. Nieuwe aflevering van Country Rants. Weer twee lang country muziek met ondergetekende Harry Ettema. En dit is de laatste reguliere uitzending van dit seizoen. Volgende week dan gaan we het samen doen met mijn collega van het maandagavond, Martin. En daarna zetten we de Country Rants in de vakantiemodus. Dat wil dus gewoon zeggen, we gaan lekkere country muziek voor u draaien. Zonder vaste items erin. Thank You for the Roses is geschreven door Jim Anglin en is uitgebracht door Kitty Wells als single in 1979. Het is als B-kant Loving You Was All Ever I Needed, welke is geschreven door Bobby Wood en Stan Kessler. En Kitty Wells is geboren als Ellen Muriel Deason in Nashville op 30 augustus 1919 en overleden in Nashville op 16 juli 2012.

Als Joni Mitchell's album Blue je aanspreekt, dan zijn de songs of Kantor en Dorn echt iets voor jou. De componiste zangeres Margriet Dorn en tekstschrijfster Karen Kantor schrijven over hun persoonlijke ervaringen. We gaan naar Texarkana.

We gaan naar de special van deze week en dat doen we met Lefty Frizzell. Die is geboren als William Orville Frizzell en leefde van 31 maart 1928 tot en met 9 juli 1975. En Lefty was een Amerikaanse country- en honky-tonk zanger en songwriter. En Frizzell staat bekend als een van de meest invloedrijke vocalisten in de countrymuziek aller tijden. En Lefty wordt beschouwd als een inspiratiebron voor prominente countryzangers zoals George Jones, Merle Haggard, Roy Orbison en Willie Nelson. We gaan beginnen met If You Got The Money, I've Got The Time.

Tot Frissels grootste inspiratiebron behoorde Jimmy Rodgers. En Lefty begon als jongen naar Rodgers' platen te luisteren. Frissel bracht zijn 10e jaar door met zingen in nachtclubs, op de radio en in talentenjachten in het zuiden van de Verenigde Staten. Tijdens de tournee door Arkansas, Texas, New Mexico en Las Vegas begon hij een eigen stijl te ontwikkelen, gevormd door artiesten als Rodgers, Ernest Tubb en Ted Daffan. We gaan naar Always Late with Your Kisses.

Tijdens een optreden in de Ace of Clubs viel de aandacht van Jim Beck, eigenaar van een opnamestudio in Dallas, Frizzle op. Onder de indruk van Frizzles optreden nodigde hij hem uit om een gratis demo op te nemen in de studio. In april 1950 nam hij verschillende demo's op van Frizzle, die zijn eigen nummers zong, waaronder If You Got The Money, I've Got The Time. We gaan naar I Love You Mostly.

In 1951 had hij zijn zangstijl geperfectioneerd en zijn gitaarspel verfijnd. Hij begon samen te werken met een vaste groep studiemuzikanten uit Dallas, waaronder pianiste Mats Suttee. In januari 1951 tekende hij een contract waarin Jack Stanis Jr. werd aangewezen als zijn manager. We gaan naar Father Than My Eyes Can See.

Lefty's laatste grote hit was in 1964 met het nummer Zeg Je Nou Mexican, dat de nummer 1 positie bereikte en hem een Grammy-nominatie opleverde. Het jaar daarop was She's Gone, Gone, Gone zijn laatste top 20 hit. I Never Go Around Mirrors was zijn laatste studioalbum die legendarisch werd echter beschouwd als een van... de laatste studioalbum, de Legendary, wordt echter beschouwd als een van de beste country nummers aller tijden. Even overnieuw. I Never Go Around Mirrors, het nummer van zijn laatste studioalbum, The Legendary, werd echter beschouwd als een van de beste country nummers aller tijden. Zo moet ik het zeggen. Het is sindsdien meer dan 22 keer opgenomen, waarbij de versie van Keith Whitley eruit springt als een van de beste. We gaan naar Zeg Je Nou Mexican.

0: you're the happiest man and wife in Saginaw, Michigan.
1: In 1972 werd hij opgenomen in de Nashville Songwriters Hall of Fame. En zijn nummer If You Got The Money, I've Got The Time leverde hem in 1999 de Grammy Hall of Fame Award op. Maar tegen die tijd eiste hij drinken zijn tol. Hij had chronische hypertensie ontwikkeld en zijn uiterlijk was drastisch veranderd en zijn stem was achteruit gegaan. We gaan naar Anything You Can Spare.

Op 19 juli 1975 en op 47-jarige leeftijd stierf Frissel aan een zware beroerte en werd begraven op het Forest Lawn Memorial Gardens in Gotlandsville, Tennessee. En Frissel werd in oktober 82 opgenomen in de Country Music Hall of Fame. En Frissels zangstijl beïnvloedde een groot aantal zangers. In het voorwoord van een biografie over Frissel door zijn jongere broer David Frissel zei Merle Haggard: "De impact die Lefty op de countrymuziek had is niet eens meetbaar. Niemand kon een lied zo goed zingen als Lefty." We gaan I Never Go Around Mirrors.

Nou, dit was de special van deze week. Volgende week dan hebben we de afsluiting van het seizoen van Country Rants. Samen met de collega van de maandagavond, Martin. En daarna gaan we gewoon door met Country Rants. Maar alleen, hij staat dan in de vakantiemodus. Dat wil dus zeggen dat geen vaste items in het programma, maar gewoon lekkere countrymuziek. Misschien dat we toch nog elk uur beginnen met een artiest, één artiest, het hele uur lang. Een special over die ene artiest.

We gaan nu naar luisteren van gelijk. Bij de nummer Home on the Ranch. En dat is een Amerikaans volkslied. Soms wel het onofficiële volkslied van het Amerikaanse Westen genoemd. Dr. Brewster Higley uit Smith County, Kansas, schreef de tekst als het gedicht My Western Home in 1872 of 1873. En op 30 juli 1947 werd Home on the Ranch het staatslied van Kansas. We gaan hem horen in uitvoering als eerste van Slim Whitman en daarna Bardy Wranglers.

We gaan naar het blok Benelux artiesten. Ik lust geen slaai, wordt gezongen door Annabel. Het is een cover van Jambalaya on the Bayou, wat geschreven is door Henk Williams senior. En Annabel is geboren in 1933 in Waalwijk als Aartje van Wilgen van Zuilenkom.

Iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw drie favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.

Ja, welkom terug. We gaan vrolijk verder met de country muziek. We gaan naar het origineel van Ticket to Eden, Ticket to Heaven. Het is geschreven door Elisabeth Eriksson en Mark Knopfler. Het is als eerste uitgebracht door de Dire Straits in 1991. Maar het wordt nu gezongen door Erik en Zanne als Ticket naar Eden, die het uitbrachten in 1999.

Het Blauwe Café van Sanne is geschreven door Mark Emiel van Keulenberg. En Sanne bracht het uit in 1994. En Sanne is de artiestennaam van Sandra de Notte. En Sanne werd op 22 maart 1973 geboren in Bornem. En Sanne begon haar muzikale carrière als zangeres in Soundmix-wedstrijden. We gaan naar haar luisteren.

We gaan weer naar een luister en vergelijk. We hebben deze uitzending geen non-stop, maar alleen maar een luister en vergelijk. En we gaan naar Think of Me. Dat is een nummer van Buck Owens en Hen Burkeroos, opgenomen op hun album Open Up Your Heart uit 66. Het werd geschreven door Don Rich en Estrella Olsen. De single bereikte nummer 1 in de country hitlijsten en bleef 6 weken staan. Van de Mavericks staat het op hun album Super Colors Smash Hits of the 90s, The Best of the Mavericks. Nou, we gaan dus eerst die van Buck Owens laten horen en daarna die van de Mavericks.

En Jolene is een nummer van de Amerikaanse countryzangeres Dolly Parton. Een nummer werd ook in de Verenigde Staten en Canada op single uitgebracht op 15 oktober 1973. En verscheen een paar maanden later ook op haar gelijknamige album. We gaan hem horen van Mary Rysek.

He'll Have to Go is een nummer van de Amerikaanse zanger Jim Reeves. Het nummer verscheen op zijn gelijknamige album uit 1960. In november 1959 werd het uitgebracht als single. En He'll Have to Go is geschreven door Joe en Audrey Ellison. Het nummer werd gecoverd door diverse artiesten, waaronder Ray Cooder, die in 1976 in Nederland en Vlaanderen een hit mee scoorde. We gaan hem nu horen in de uitvoering van Evie. Hij komt van de Farao-eilanden.

How lucky I was to be the sun is uitgebracht op 22 februari 2019 en staat op het album Mountains, Mamas and Memories van de Big Country Bluegrass. En de Big Country Bluegrass is al een lang bestaande stringband uit de Blue Ridge regio van Guinea. Big Country Bluegrass werd eind jaren 80 opgericht door mandolinist Tommy Sells en zijn vrouw zangeres en gitariste Teresa Sells. We gaan hem draaien.

We gaan nog een keer naar luisteren van gelijk. En dat doen we met het nummer If That Isn't Love. En dat is geschreven door Dottie Rambo. En Dottie Rambo schreef meer dan 2500 nummers. En Dottie Rambo is geboren als Joyce Rambo Lutterell op 2 maart 1934 in Madisonville, Kentucky. En op de leeftijd van 12 gaf ze haarzelf aan Jezus. En 4 jaar later ontmoette ze Burke Rambo en trouwde met hem. We gaan hem horen in de uitvoering van Elvis en daarna Jimmy Love.

En deze luistervergelijk was op verzoek van Jan van Houten uit Serhuis de Veen. We gaan naar Green Clark en Heather Johnson. Someone is looking.

Delaney Floyd McCory is op 1 februari 1939 in Bakersfield, North Carolina geboren. En Del McCory is een Amerikaanse bluegrass muzikant. En als leider van de Del McCory Band speelt hij gitaar, zingt hij de liedzang. Samen met zijn twee zoons, Ronnie McCory en Rob McCory. Die respectievelijk mandoline en banjo spelen. En Del werd in 2003 lid van de Grand Ole Opry. Geïnspireerd door Earl Scruggs leerde McCory banjo spelen. We gaan draaien van hem. Don't Stop the Music.

0: Well, thank you all very much. We got Gary P. Nunn going to set in here with us now. Welcome down here, Gary.
1: Great to be back in Lukenbach.
0: Well, let's do it.
2: Steven Kyle Holy is geboren op 23 februari 1972. En Steve is een Amerikaanse countryzanger. Hij werd geboren in Dallas, Texas. En op 19-jarige leeftijd deed hij mee aan een lokale wedstrijd genaamd de Mosquito Offry. En daar trok hij de aandacht van Wilbur Rimes, de vader van countryzangeres Leanne Rimes. We gaan draaien Just a Kiss.

Margaritaville is een nummer uit 1977 van de Amerikaanse singer-songwriter Jimmy Buffett. En het is genoemd naar de cocktail Margarita. En met teksten die een ontspannend levensstijl in het tropische klimaat weerspiegelen. Nou, we gaan hem horen in Alan Jackson en samen met Jimmy Buffett. En ik zou zeggen, tot volgende week.

More Summertime. Hey, dit is een hele verkeerde. Die moet ik helemaal niet hebben. Pot voor drie dubbeltjes, kwartjes, guldens en knaken. Is even kijken of wij nu de goede kunnen krijgen.

zeggende welgemeente goedenavond. Fijn dat u afgestemd bent op Moonlight, de laatste donderdag van de maand. Tropische temperaturen in huis, dat zal bij u heel niet anders zijn. En daarmee wil ik hem gelijk excuseren voor mocht u een ruisje achter de spraak horen. Want er draait hier wel een soort van mobiel aircootje. Al doet hij niet veel, maar ieder beetje helpt op deze temperaturen. Maar het is in de studio toch gauw richting de 35 graden. Maar desalniettemin ben ik toch de gang naar mijn bureaustoel opgezocht om toch twee uurtjes country love songs voor u te gaan draaien. En dat gaan we doen natuurlijk tot aan de klok van 10 uur. Daarna nog een uurtje of twee non-stop Moonlight. Dus dan is het nog niet om, maar dan bent u mij in ieder geval kwijt. En we begonnen met Jason Aldean. Ik zei het al, A Little More Summertime. Nou, er komen wat zomerse plaatjes voorbij in een romantische setting. Maar ook die andere country love songs. Maar eerst nog maar eens even Martina McBride. Die gaat het hebben over Summer of Love. En met enkele minuten staat de verzoeklijst voor u geopend. Mocht u wat willen horen, dat kan. Maar dat moet dan uiteraard wel een country love song zijn.

De herkenbare klanken van de Eagles met hun prachtige Bed of Mouth. In ons bij het eerste verzoek van Jan. En die is voor Michael en Linda. Linda vraagt haar vader Henny bij Michael voor hulpspullen zorgt. Zoals een mobiele scooter. Met een gepaste snelheid. En Michael zorgt voor het onderhoud dat ze schoon en veilig op stuk kan met een mobiele scooter. En ja, deze Linda is zeer content voor haar vriend. Echt een super duo, deze Linda en Michael. Deze zomer lag ik in het lange, ongemaaide gras. En dat zonder schoenen aan. Het kriebelde al wat aan mijn tenen. De zon scheen fel op mijn gezicht. Ik deed zoiets. Mijn ogen dicht en dacht aan niks meer. Het was een warme, zwoele zomer. Draai Michael en Linda. Tree Rindle Day, Omedora, Still the One.

Ja, van het concert nu. Shania Twain, From This Moment. En daarvoor hoor je de Three Ring Rodeo met Josh Tilden. Vierde klieren zoekwijs kreeg een verzoekje van Hattie. Vroeg of ik Little Texas wil draaien met My Love. Gaan we natuurlijk doen. En ze schrijft bij Goeie Avond, André. Gelukkig een hele goede avond.

Ja, Jan Lin zijn twee mooie meiden, zusjes. En ze hebben een hele grote vriendenkring. En ja, de foto zag ik van Cor, want ik zag dat 1-2 geslaagd was voor haar diploma. En er was... Cor was daar natuurlijk heel trots op. Dus er zullen wel wat examenfiches aankomen, Johan. Je hebt voor de dames Fabian aangevraagd met dik

The old yellow moon for the Emu Harold and the Rocky Crow. Ja, je zou er maar niet uit kunnen komen, hè? Maar ik moet ook zeggen dat de temperatuur hier eigenlijk een beetje ondragen worden. Maar goed, het is nog een uur en een kwartier. Probeer het vol te houden. Maar eigenlijk is het, ja, eigenlijk is het niet te doen, moet ik zeggen. Maar Willie Nelson heeft daar staan. Die zong ook over een Summer of Roses.

Roy Vince Gill. Ik dacht dat we alles al gehad hadden van de prachtige album van hem, die 50 Years From Home. Maar ik kom nog een deel uit met de lieve nummers. A Mother's Prayer heette dat deel. Daarvan draai ik Forever In My Mind. Altijd aan jou rijden, in voel en tegenspoed. Al benoemen we niet alles meer. Je weet ik ben en ik ken jou goed. Al zijn we soms stil in wat we zeggen. Alles zit in onze blik. We hoeven daar niets uit te leggen. Bij jou vond ik mijn huis, mijn rust, mijn veilig hart. Ik ben nog altijd verliefd op jou. Ik hou van jou, mijn lieve schat. Past het volgende nummer er eigenlijk niet bij, maar het is wel vreemd dat je zo'n liedje kan maken over Josie. Want ik ga draaien, Rita Koolhiss met de Willis Kaart.

zet zelf eens een heerlijk nummer, toch? De volgende, die komt van Tiaf Tient bij haarzelf. Ja, die André, dat is zo'n domme woord, dat warme weer achter knoppen te zitten. Maar ja, je steekt er je nek uit voor. En ja, dat doe je met volle overgaan, laat ik het zo zeggen. En ja, vrijwillig is niet vrijblijvend, zeg ik het maar. Dat zeg ik ook tegen mensen die bij Crossroads Country Radio willen draaien. Dus niet weken achter elkaar en dan een paar keer niet, dan weer wel, dan weer niet. Nee, vrijwillig is niet vrijblijvend. Zo ook de True Love is. Die zijn Maverick.

Rodney Foster met Just Call Me a Lonesome. En deze draai op verzoek kwam af van het lijstje van Johan. Die hebben gedraaid voor Giet. Zowat heel haar leven van alles opgenomen. Van cafetaria in Veghel tot het casino samen met Quarantea aan de haven van Zeeland. Op een eiland tussen de Delta-werken. Dus ze lang geleden eens rondgekomen. En daarop één casino, alles erop en aanbouwd. Nou, best bijzonder, ja. En we gaan verder met een soort van sussum. De titel van het liedje, welke Roy Orbison hier gaat vertolken.

gevoelige snaar raakt deze Tam Curran hier aan. If You Can, hoor u door Roy Orbison met de Summersong. Klaar heb ik staan de formatie uit Amerika. Luisteren naar de naam Ves. U kunt ze onder andere van de Family Tree. Hij bracht in 2013 een album uit What Surbrings, zo heette dat album. En dat was een dollar toege cd's. En daar staat het nummer op die tweede cd, The Way That I See You. Ik vond het zo'n leuk nummer, ik heb hem voor u opgezocht en ik zou zeggen, ga zelf maar vinden of zeggen wat u hebt.

0: the film The Star Was Born, hoorde u Lady Gaga met Always Remember Us This Way. We gaan naar het verzoeklijstje van Johan, want die doet, of die mag, zo moet ik het eigenlijk zeggen, want als ik daar geen grenzen aan, geen grenzen instel, dan krijg ik meer dan 6 verzoekjes. Maar in ieder geval zijn moonlight eigenlijk, krijgt hij de kans om 6 verzoekjes aan te vragen. En op de 5e plaats staat Kenny Rogers met Don't Fall in Love with a Dreamer. Of ik die voor Thea wil draaien, heeft nog wat te goed te maken met haar dochters Monique en Dina. Ze winkelen graag wat af en dat doet Thea als moeder het liefst met haar 2 dochters. En dan natuurlijk die kledingwinkels in. Vooral in Duitsland en België. En af en toe ook gewoon in Nederland. Want ze zijn modebewust, die 3. Hier is Kenny Rogers.
1: Just look at you.

Als je even genoeg hebt van het koude winterweer, haal dan het glas tevoorschijn dat we vulden de vorige keer. Daarin zit nog steeds het beetje zon dat we vingen met onze handen. We stonden daar tussen strand en zee, toen de zon op ons rug brandde. Niemand eerder was ooit zo verliefd en dat gevoel wilden we niet kwijt. Daarom vingen we een beetje zon voor een sombere gelegenheid. Maar als de zonneschijn dan op is en je humeur werkt niet mee, denk dan aan de vorige zomer, de zomer van ons tweeën.

Songs Never Last, Sonny Sweeney en Jim Lauderdale. En Jim was onlangs nog in Nederland, dat hij samen was met, hoe heet ze, Emmylou Harris natuurlijk. Want ik heb verschillende Nederlandse county sterren met deze Jim op de foto langs zien komen. Maar goed, van dit stel gaan we naar een gouden ouwe. Hij kwam natuurlijk veelvuldig voorbij in Candlelight van Jan van Veen. Want hij stond in de jaren 70 ook hoog in de nationale hitlijsten. Ik heb het over You Need It.

Don Daniel O'Donnell gaan wij naar Rick Trevito met Have You Ever

0: Katrien Elan met Love Is. En deze draaiden we op verzoek. Komt af van Johan natuurlijk. Voor Jos en Yvonne die wel een vette hap tussen of lusten zoals frikandellen en lumpia's. Ja, wie lust dat tegenwoordig niet? En allerlei vette hapjes. Het gezonde leven van hun relatie hebben ze beide volop nog gezondheid door hun levensstijl. Ja, ze maken er samen het beste van.
1: Het gedicht van de maand in Country Moods.

Ja, na zijn 6 verzoekjes schrijft Johan iedere maand een gedicht van de maand. Speciaal voor dit programma. En de titel van deze of dit gedicht is Bergpas. Op een bergpas zie ik aan de overkant een leuke vrouw die met haar bergslippers naar mij tegemoet komt. Gepaard met geritsel van gevallen bladeren en door haar blik naar mij weet ik dat deze vrouw mij wil kussen. Dan komt het moment van die intense zoen. En dan gaan we samen terug naar die bergtop om beneden aan de bergpas, waar mijn hotel is, samen de liefde te bedrijven. Terwijl jij mij kust en zoent, klinkt er in de vette weer dat geritsel van die bladeren die ons samen heeft gebracht. We kleden ons aan en terug naar buiten gelopen op onze bergslippers dalen we weer af naar beneden om samen even uit te rusten. Ja, schat, met één intense kus terug te geven aan die leuke vrouw op die prachtige bergpas slenteren wij naar huis terug. Nu ik alleen thuis ben, zie ik nog elke stap voor me die jij langs die bergpas maakte richting mij. Mijn gedachten blijven maar tollen. Mijn verlangen naar jou zijn ondraaglijk. Maar die mooie momenten zal ik mijn hele leven lang blijven koesteren. Liefs, Johan. En dan draaien we nog een verzoekje bij voor Cor, die zijn eerste boterbriefje bewaard heeft en alle liefdesbrieven van al zijn vrouwelijk schoon. En natuurlijk is hij inmiddels 60 jaar getrouwd met zijn vrouw Thea. In alle liefde van deze tijd en de tijd die nog zal komen. Love letters. Hier is Elvis Presley.

Ja, met de klanken van Elvis Presley en Love Letters zijn we bijna aan het einde gekomen van deze Moonlight. Want we hebben, of ik heb nog één verzoekje te gaan. Rest mij u te vertellen dat de volgende Moonlight zal zijn op 30 juli. En daarna zal ik vermoedelijk 2 maanden met een zomerbreak gaan wat betreft Moonlight. Dus dan weet u dat alvast. Rest mij u mag u voetballen gaan kijken, zou ik zeggen, een fijne wedstrijd. Ik probeer gewoon mijn oogjes te sluiten, want ik moet gewoon morgen weer werken. En om 8 uur weer in Lettelen aanwezig te zijn. Dus we gaan trachten nog iets mee te kunnen pikken van de nacht om te slapen, als dat gaat lukken met deze zwoele temperaturen. We gaan eruit met een verzoekje van Hattie. Die wilde graag nog Ann Taylor voorbij horen komen met I Love You Because. Rest mij u een goede nacht te wensen. En aanstaande zondag ben ik er weer met mijn andere programma. Vanaf 9 uur 's ochtends, programma Country Moods. Ik zeg hopelijk tot zondag. Dag.

En straks maak lus naar jullie warme nestjes. En denk erom, oogjes dicht en snaveltjes toe. Slaap lekker.

0: The good news is we're back with more of the hottest country.
1: My favorite music.
2: Hey, what's up? It's Sam Hunt.
3: Hey, this is Lauren Elena.
4: What's going on, y'all? This is Morgan Wallen.
0: They all live in our house.
5: This is the station for country music.
6: Dit is Crossroads Country Radio.
7: Dit is Tim. Tim is dol op avontuur. Hij vindt het cool om met zijn spelcomputer de wilde rivier te bevaren. Het liefst zou hij dat echt doen, maar Tim heeft hiervoor te weinig energie. Hij is geboren met een halfvolle batterij. Tim heeft een energiestofwisselingsziekte.
8: Elke week wordt er in Nederland 1 kind geboren met deze ziekte. En van al deze kinderen overlijdt de helft op jonge leeftijd.
9: De stichting Energy for All steunt het onderzoek naar de medicijn. Want ieder kind heeft recht op energie.
7: Steun Energy for All, net als Jochem en Jochem, en word donateur.
10: Laat je meevoeren naar een andere wereld. Dit is Moonlight.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091. De naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

0: Ik danste mijn jeugd door. En bij iedere voorstelling zaten mijn ouders op de eerste rij. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben dit geluk niet.
1: Papa en mama hebben mij nog nooit een knuffel gegeven. Ik weet niet eens of ze wel van mij houden. Dat zou ik wel graag willen.
0: Als wij ze omarmen en echt kind laten zijn, krijgen ze de kans om weer plezier te maken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.
2: En dit is de maandfavoriet op Crossroads Country

0: Bij ons thuis was het vroeger altijd een hele gezellige boel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben niet zo'n vrolijk leven.
1: Ik was altijd al bang voor mijn vader. Vooral als hij had gedronken. Ik woon al 3 jaar in een gezinshuis. Maar ik heb er nog steeds enge dromen over.
0: Als wij ze omarmen, weer kind laten zijn, krijgen zij de kans om aan een mooie toekomst te bouwen. Help mee, help hen, help ons. Op hetvergetenkind.nl

0: iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.
1: Howdy everyone, this is James Intveld from Nashville, Tennessee, saying thank you for listening to Crossroads Country Radio, the country station of the Netherlands.